0: En zo aan het begin van deze aflevering van Groove and Grease hoorde u Ray Bryant met Little Susie. Op bas zijn broer Tommy Bryant en op drums Oliver Jackson. Ray Bryant is in 1931 geboren in Philadelphia en hij is overleden in 2011. Zijn moeder was pastor in de kerk en speelde piano en ook zijn vader speelde piano. En die roots van Bryant die zijn terug te horen natuurlijk in zijn stijl. Hij integreerde in zijn moderne jazzstijl gospel-elementen. En in zijn spel is ook blues, boogie-woogie en stride te horen. Begin jaren 50 was Bryant huispianist van de Blue Note Club in Philadelphia. En daar speelde hay onder andere met Lester Young, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Art Blakey, Miles Davis en Sonny Rollins. En enkele belangwekkende platen waar Bryant op mee heeft gespeeld zijn Quintet Sextet van Miles Davis, Worktime van Sonny Rollins en Drum Suite van Art Blakey. In 1956 kwam Bryant terecht op het grote label Columbia. Met de openingstune van deze aflevering, Little Susie, scoorde Bryant meteen een hitje. En kort daarop maakte Bryant in Baltimore het losbarsten van de Madison Dance Hype mee. Op aandringen van de producer John Hammond verzon Bryant naar aanleiding van de Madison Dance een tune. En dat werd Madison Time. En wederom had Bryant een hit. En vanaf dat moment zou Bryant zich steeds meer toeleggen op soul jazz. Een van Bryant's eigen composities, Cubano Chant, werd gespeeld op het genoemde Drum Suite album van Art Blakey. We horen hier Bryant's versie van de plaat Con Alma uit 1961. Op bas hoort u Bill Lee en drums Mickey Roker. En daarna het thema van de film Exodus, dat verscheen op Hollywood Jazz Beat uit 1962. Bryant wordt begeleid door het orkest van Richard Wes. Bryant maakte daarna een reeks rhythm en blues getinte platen op het Sue-label. We laten horen Backroom en Shake a Lady uit 1963 en 64.
1: It's Madison time, hit it!

0: Een hele leuke plaat, deze funk community. Een beetje tussen melig, funk, bossa en allemaal leuke dingen. Ook wel hip. Sacred Thoughts heet het album. Een Nieuw-Zeelandse band. Twee tracks hoorde je en dat was The Lights als eerste en Liquefaction als tweede.
1: Ja, we gaan nu door met een album waar we al heel lang op aan het wachten waren. Het was het vervolg van zijn vorige knalalbum van Flying Lotus. Daar hebben we het over.
0: Cosmogram,
1: die was natuurlijk, dat sloeg in als een bom. En dan is het natuurlijk het allermoeilijkste is, wat moet ik daarna gaan maken? Want hij heeft met die plaat eigenlijk een hele nieuw vorm van muziek en sample en beats gecreëerd, zeg maar. Hij heeft nu een nieuw album uit, dat heet Until the Quiet Comes. En ik wil daar wederom, denk ik, is leuk, drie tracks van draaien. Ook omdat de tracks van hem zijn wederom vrij kort. Korte schetsjes. Hij heeft veel guest appearance. Zeker ook heel bijzonder de track met Thom Yorke. Alleen, die hoor je eigenlijk niet. Dus die staat er wel bij.
0: Misschien als instrumentalist.
1: Dat zou misschien kunnen. Maar als zanger is hij niet heel erg aanwezig. Wel Laura Darlington en Thundercat. We gaan nu een aantal tracks draaien van de nieuwe Flying Lotus CD.

0: Ja, dit zijn drie tracks van de nieuwe Flying Lotus
1: wat
0: album.
1: Wat hip is dit?
0: Ja, helemaal te gek. Er staan 18 tracks op het album. Dus het eerste nummer wat jullie hoorden heet Until the Quiet Comes. Dus de titeltrack. Het tweede nummer was DMT Song featuring Thundercat. Dat was ook duidelijk te horen. En de derde track was Phantasm featuring Laura Darlington. Dat was een meer ambient-achtige track. Er staan heel veel diverse dingen op. Stijlen. Dingen is niet echt iets. Stijlen. Er staan heel veel diverse stijlen op. Dus zeker een aanrader. En volgens mij hebben wij hem lekker vroeg.
1: Nou, we hebben hem zeker vroeg, want hij is gisteren in... Nee, dat zeg ik verkeerd, want het is natuurlijk een week geleden. Hij is 1 oktober is die gereleased met een party in New York. Ik weet eigenlijk zijn naam niet van Flying Lotus, maar die heeft een eigen label opgestart met zijn eigen producten, Brainfeeder. En daar heeft hij allemaal interessante cats op gezet. En één gast die daar ook net een nieuw album heeft gemaakt, dat is Gaslamp Killer. En Gaslamp Killer is een DJ in dezelfde stijl van die Brainfeeder. Brainfeeder brengt allemaal van die elektronische hippen naar jazz flirtende, maar ook vooral tussen hip-hop-achtige grooves. En ja, het is allemaal futuristisch. Gaslamp Killer heeft toen ontmoet onze Nederlandse afrobeatband Jungle by Night. En die zijn daar de studio ingegaan met Jungle by Night. Deze Gaslamp Killer. En hij heeft net een album gemaakt dat met Jungle by Night is overigens nog niet uitgekomen. Dat is nog niet klaar. Maar hij heeft allemaal co-ops gedaan. Onder andere met Daedalus, Shigeto en Michael Edward Ferguson. Michael Edward Ferguson, dat is die violist die een hele gekke JD tribute had gedaan met allemaal...
0: En ook veel met Flying Lotus.
1: En veel met Flying Lotus. Eigenlijk allemaal één klik. Dus we gaan van dat nieuwe album, dat heet Breakthrough, Gaslamp Killer, gaan we 3 tracks draaien. Te weten Impulse, Keep It Simple Stupid en Flange Face.

Ja, dit was het nieuwe album van The Gas Lamp Killer. Het album heet Breakthrough. Heel vet. Heel weird, maar heel vet. We gaan door met een track van een bekende New Yorkse artiest. Heel hip schijnt dat te zijn in New York. Het is al een beetje een oude track. Hij is van vorig jaar. We hebben hem alleen nog nooit gedraaid hier, dus ik denk dat wordt dan wel eens tijd. De artiest, de maker, de producer heet Lewis Cole. En dat is wederom een drummer. Ik weet niet hoe dat steeds komt. Maar die wat meer doet dan alleen drummen. Die produceert hele hippe, beetje pop-art-achtige muziek met toch wel jazz-invloeden. Hij speelt veel met de nieuwe hippe New Yorkse jazz scene. Er is ook een track met de bassist Tim Lefebvre, die weer veel speelt met Mark Giuliani. Giuliana, ik weet niet precies hoe die drummer heet, maar dat is nu de drummer in New York. Zo heb je elke jaar wel de drummer, de nieuwe hippe cat in New York. Maar dit was vorig jaar, was dit helemaal het daar. Het is Lewis Cole met Genevieve Artadi. Twee tracks, Paying the Price Now en Gotta Be Another Way.

0: Ja, dit was Lewis Cole en Genevieve Artadi met Gotta Be Another Way. Een zeer abrupt einde, maar een hele vette track.
1: Hoe heet het album?
0: Het album heet Think Thoughts.
1: Voordat we dit uur gaan beëindigen, want het is bijna al zover, hebben we nog een paar tips voor leuke live dingen die je kan gaan doen. We zetten even Toko MC in het zonnetje, want die werkt onder andere mee met de programmering van het Amsterdam Dance Event, het ADE. En daar is 13 oktober de grootheid van de Detroit Techno te vinden, Theo Parrish. Een paar dagen later, wederom in Toko MC, MC Theater, altijd op het Westergasfabriek in Amsterdam. 17 oktober, Carl Craig, ook zo'n Detroit Techno koning. En twee dagen later een te gekke act, Space Dimension Controller, 19 oktober. Heb jij nog wat roep voor de agenda?
0: Ja, zeker, want de dag daarna, op 20 oktober, is daarnaast in de North Sea Jazz Club, ook voor het Amsterdam Dance Event, het nieuwe hippe bandje uit Engeland, uit Londen. Dat heet het Portico Quartet. Het is een soort ambient jazz electro.
1: Ja, vaak gedraaid hier.
0: Ja, misschien gaan we er volgende week ook weer een track van draaien. Dus...
1: ja, super. Tot zover Jazz on Jazz Radio. We hebben nog een klein beetje ruimte om wat muziek te draaien. In samenwerking met Jazz Magazine hoorde je dit programma. En Jazz on Jazz Radio, dat kun je beluisteren natuurlijk op de concertzender, wat je waarschijnlijk nu doet. Dinsdagavond om 11 uur. Maar je kan ook ons op eigen website draaien. Dat is jazzonjazzradio.nl. Je kan ook, zoals ik in het begin van de uitzending zei, naar Spotify of via Facebook inloggen op Spotify. Jazz Not Jazz Radio, spatie concertzender, en dan vind je ons vanzelf. En dan zie je allemaal speellijsten die we hebben gemaakt. En ook dus deze uitzending, met uitzondering van bijvoorbeeld de nieuwe Flying Lotus. Want die is nog niet op Spotify te verkrijgen. Ik loop altijd een beetje achter. Maar in ieder geval ontzettend veel muziek die je kan gaan checken. En misschien een goed startpunt is om nieuwe muziek te leren kennen. Als je verzoekjes hebt, dan kan je ons mailen ook op Jazz Not Jazz Radio, apenstaartje, concertzender.nl. Presentatiesamenstelling Ruben van Roon en Wieboud Burkens. We zien je volgende week. Ruben, wat is de laatste plaat die je hebt voor ons?
0: Dan zou ik graag wat van het Portico Quartet willen draaien, toch? En dat heet Ruby Diem.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag geluiden uit de supermarkt. Een portret van organist Hank Marr. We beginnen met No Rough Stuff.

Je hoorde Hank Marr met No Rough Stuff op de tenorsaxofoon Rusty Bryant. Hank Marr, geboren in Columbus, Ohio in 1927, is vooral bekend van het hitje The Greasy Spoon. De blueslick was zo'n typische jukebox single uit de jaren 50 en 60. Net als bijvoorbeeld Honky Tonk van Bill Doggett of Slow Walk van Syl Austin. Het fenomeen jukebox was alom aanwezig in de bars en clubs in de zwarte gemeenschap. Ook werden singeltjes gewoonweg bij de kapper verkocht. Tussen het feunen door ging The Greasy Spoon, verschenen op het King-label van St. Nathan uit Cincinnati, Ohio, dus geregeld over de toonbank. Marr toerde in het zogenaamde Chitlin-circuit, de keten van bars en clubs dat entertainment aanbood aan de Afro-Amerikaanse liefhebber in de nog deels gesegregeerde Verenigde Staten. Chitlins is het bij Afro-Amerikanen populaire gerecht van gebakken orgaanvlees van varken of rund. Marr speelde in de jaren 60 met de gitaristen Freddie King, Wilbert Longmire en Floyd Smith. Hij werd vaak begeleid door de ronkende sax van de eerder genoemde Rusty Bryant. Je hoort Bryant ook weer meeblazen op de volgende reeks tunes. Eerst Marr's hit The Greasy Spoon. Daarna het gospelachtige Sweet Nancy. Vervolgens Marsanova en Marr's ballad I Remember New York. Ten slotte die Out Crowd, dat voor de verandering niet op King en zijn zuster label Federal verscheen, maar op het label Wingate.

0: Dat is Hank Marr met Greasy Spoon, Sweet Nancy, Marsanova, I Remember New York en The Out Crowd. De sound van Marr op het befaamde Hammond B3-orgel is viezig, vettig, ruw en recht voor zijn raap. Het muzikale equivalent van smeuïge spare ribs en mashed potatoes met een hoop jus eroverheen. Absoluut groovy en greasy. In een live setting druipt de saus er ook duidelijk vanaf. Dat kun je goed horen in de volgende tunes van het live album Live at the Club 502, opgenomen in 1964 in Columbus, Ohio. Eerst Count Basie's 1 o'clock jump, daarna Just Friends en tenslotte Marr's Hank Idea. Op tenorsax Rusty Bryant, gitaar Wilbert Longmire, drums Taylor Orr. Vervolgens twee composities van de plaat Sounds from the Marketplace uit 1969, The Marketplace and Smothered Soul. Op tenorsax Rusty Bryant, gitaar James Blood Elmer.
1: This next number really needs no introduction. It's been done so many times. We think we have a very special thing on it. We want everybody to get in the mood, get to swinging, clap your hands, stomp your feet, do anything you want to do. And children, let's have a nice time on a number entitled 1 o'clock jump.

En dat was Hank Marr met One O'Clock Jump, Just Friends, Hank's Idea en The Marketplace en Smothered Soul. Na de jaren 60 opereerde Marr meer in de luwte, voornamelijk in zijn geboorteplaats Columbus, Ohio. Marr was ook docent en arrangeur. Hij maakte nog wel een handjevol platen in de jaren 90. We draaien Jim Dog van de plaat It's About Time uit 1995. En tenslotte de gospelklassieker Just a Closer Walk with Thee van de plaat Hank and Frank uit 1997. Op tenorsaxofoon Frank Foster. Hank Marr overleed in 2004 op 77-jarige leeftijd.

Dat was Henk Marr met Jim Dogg en Just a Closer Walk with Thee. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic soul en jazz, samengesteld door François van der Linden.

En dat was Charles Eland met The Mighty Burner, Here Comes Charlie, Aquarius en More Today Than Yesterday. En op Black Talk hoorde je Charles Eland op orgel, Virgil Jones trompet, Houston Person op tenorsaxofoon, Melvin Sparks gitaar, Idris Mohammed op drums en Buddy Caldwell op congas. En ook met de opvolger van de LP Black Talk, en dat was Black Drops, verschenen in 1970, refereerde Eland aan zijn zwarte roots. Eland liet aan de ene kant van zijn titels expliciet merken dat hij 100% achter het motto van zijn beroemde collega James Brown stond, namelijk Say it loud, I'm black and I'm proud. En de stevig groovende muziek benadrukt aan de andere kant impliciet het belang en de kracht van de van oorsprong zwarte ritmes in de jazz. En we draaien van de plaat Black Drops het nummer Buck Green. Je hoort weer Virgil Jones op trompet, Jimmy Heath op tenorsaxofoon, Clayton Pruden op trombone, Maynard Parker gitaar en Jimmy Turner drums. En tenslotte, geheel in de lijn van het thema, Message from a Black Man van de liveplaat Living Black uit 1970. Message from a Black Man is geschreven door het bekende songwritersduo Barrett Strong en Norman Whitfield. En in 1969 uitgevoerd door The Temptations. Je hoort Gary Chandler op trompet, Grover Washington Jr. op tenorsaxofoon, Maynard Parker op gitaar, Jesse Kilpatrick op drums en Buddy Caldwell congas.

0: En dat was ter afsluiting van deze aflevering van Groove and Grease. Charles Earland met Buck Green en Message from a Black Man. Deze Groove and Grease werd samengesteld door Frans.nl.
1: Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Henning Bolten.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij een nieuwe uitzending Jazz Not Jazz, het programma van de Concertzender dat je op de hoogte houdt van jazz met electro, singer-songwriter, funk, ambient, kortom Jazz Not Jazz. In samenwerking met het tijdschrift Jazzism deze week weer een mixtape, dat wil zeggen een non-stop uur Jazz Not Jazz. En die kan je ook tegenwoordig beluisteren op Spotify. Dan ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz spatie Concertzender of je kan het vinden via onze Facebook-site. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Biba Durkens.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Less is More, de eerste aflevering over pianist Les McCann. We beginnen met On Time.

Je hoorde Les McCann met On Time. In 1962 opgenomen met Joe Pass op gitaar, Leroy Vinneker op bas en Leroy Henderson op slagwerk. Les McCann is geboren in 1935 in Lexington, Kentucky. Hij heeft inmiddels de eerbiedwaardige leeftijd bereikt van 85. In een programma over soul jazz mag Les McCann natuurlijk niet ontbreken. Hij is een van de bekendste artiesten in het genre. Zijn spel is een bruisende mengeling van blues en gospel. Later in zijn loopbaan was hij ook een van de eerste populaire jazz-funk-artiesten. Zijn loopbaan als opnameartiest begon in 1960 op het Pacific Jazz Label uit Los Angeles. McCann viel meteen in de smaak en reeg de platen voor het label vanaf dat moment aaneen. Hij noemde zijn trio voortaan Les McCann Limited en zijn eerste plaat heet The Truth. Daarvan draaien we Fukushna en Fish This Week. Op bas Leroy Vinneker en op slagwerk Ron Jefferson. Daarna de bluesklassieker Willow Weep For Me. McCann's trio is hier in 1960 te gast op de plaat It's About Time van tenorsaxofonist Teddy Edwards. We gaan verder met McCann's versie van de iconische compositie van John Lewis, Django. Vanaf 1961 was de bassist van dienst Herbie Lewis. Daarna hoor je McCann als pianist op de plaat Something Special van organist Richard Groove Holmes. Op de titeltrack van die plaat uit 1962 speelt ook tenorsaxofonist Clifford Scott onder het pseudoniem Joe Splink. Ten slotte So What van Miles Davis. Het trio van McCann voegde deze snelle versie toe aan de plaat On Time uit 1962.

Dit was Les McCann met Verkushna, Fish This Week, Willow Weep For Me, Django, Something Special en tenslotte So What. Titels als The Truth en Fish This Week geven een idee van de visie van Les McCann. Hij was down to earth en geïnspireerd door het alledaagse leven van zijn zwarte medemens. In dit geval het kerkelijk leven en de typische eetgewoontes. Over Fish This Week zei McCann: thuis in Kentucky hadden we op zondag van die maaltijden in de kerk. De ene week vis, de andere week gebraden kip. Vandaar Fish This Week en Next Week Chitlins. Het is voor mij het soort muziek om blij van te worden. De alledaagsheid van McCann maakte hem tot een geliefd performer. Een van zijn volgende albums op Pacific past ook naadloos in McCann's stijl. Het heet The Gospel Truth. We draaien daarvan Send It On Down To Me. En daarna Smile Stacy. Dit nummer van McCann staat ook op de Blue Note plaat Where It's At van tenorsaxofonist Stanley Turrentine. McCann's trio bestaat hieruit bassist Herbie Lewis en drummer Otis Finch. In 1963 maakte McCann de plaat McKenna. Zijn fascinatie voor wereldmuziek komt daar voor het eerst uitgebreid aan het licht. Je hoort op de titeltrack Victor Gaskin op bas, Paul Humphrey op drums en Willie Correa op percussie. Vervolgens een samenwerking tussen McCann en de soul jazz en hardbop groep uit Los Angeles, de Jazz Crusaders. Van de plaat Jazz Waltz hoor je Gerald Wilson's Blues for Inaina. McCann is hier te horen op elektrische piano. Ten slotte Samba de Bamba. Deze compositie van Les McCann staat op de plaat Out Front van eerder genoemde tenorsaxofonist Clifford Scott. Op gitaar Joe Pass, op bas Herbie Lewis en drums Paul Humphrey.

0: Dit was Les McCann met Send It On Down To Me, Smile Stacy, McKenna, Blues voor Inaina en Samba de Bamba. U luisterde het afgelopen uur naar Groove and Grease, een programma over classic soul jazz op de Concertzender, samengesteld door
1: NL.
2: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
3: Dit is een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz Radio in samenwerking met het jazzmagazine Jazzism. In deze aflevering draaien wij non-stop tracks die uit zijn gekomen in 2011 en 2012. Een frisse nieuwe kijk op de jazzmuziek. Kortom, Jazz Not Jazz non-stop.

0: government of Lancaster County.
1: No, not really.

En dat was Les McCann met Chipmunk, A Little Three Quarter for God and Co., Wouldn't You, Give Them Grits en Jubilation. En in het laatste blok van deze aflevering, eerst Colonel Riker's Southern Fried Chicken. Niet de eerste en ook niet de laatste referentie van McCann aan de specifieke culinaire smaak van de Afro-Amerikaanse bevolking. Het staat op de plaat Live at Bohemia Caverns, uitgegeven op Limelight in 1967. En tenslotte Compare to What, McCain's samenwerking op het Montreux Jazz Festival met saxofonist Eddie Harris in 1969, resulteerde in de bijzonder succesvolle plaat Swiss Movement. Het bereikte plaats 1 in de jazz-sectie en plaats 2 in de R&B-sectie van Billboard Magazine. En vooral Compared to What sprong eruit. Het protestnummer van Gene Daniels tegen de Vietnamoorlog was eerst vertolkt door Roberta Flack. En McCain en Harris die maakten er een stevig jazz-funkfeestje van. Je hoort Benny Bailey op trompet, Leroy Vinneker op bas en Donald Dean op drums. Compared to What?

En dat was Les McCann met Colonel Riker's Southern Fried Chicken en Compared to What. En dit was dan weer geheel gevuld een Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

The Art of the Improvisers is een programma voor avontuurlijke luisteraars met actuele grensverleggende muziek uit het recente verleden. Geen gebaande paden, maar vaak improjazz uit Europa of de VS. Iedere zaterdagavond The Art of the Improvisers.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, het jazzprogramma van de Concertzender in samenwerking met tijdschrift Jazzism. Presenteren we deze week wederom een mooie mix van jazz op de scheidslijn met singer-songwriter, electro, hip-hop, dance, ambient. Ruup, wat was dit? Jazz met wat?
1: Dit was jazz met, met een beetje D'Angelo er doorheen en Flying Lotus-achtige beats. Het is vrij populair. Dit is Robert Glasper. Dat kennen we allemaal al. Die heeft natuurlijk dit jaar een plaat uitgebracht, een album uitgebracht. Die heet Black Radio, die natuurlijk heel goed ontvangen is, waar men lang op aan het wachten was. Er is nu een soort EP uitgekomen met een paar remixes erop. En die album heet Black Radio Recovered. En ik dacht als drummer zijnde natuurlijk dat het leuk was om de remix te laten horen van Questlove van het nummer Twice. Het heet de Questlove Twice Baked Remix featuring Solange Knowles en The Roots. Dus dat was deze track.
0: Dat is de dochter van, de zus van Beyoncé is dat, hè?
1: Ja, dat zat ik ook net op te zoeken. Ja, die achternaam, die dacht de nichtje.
0: Nee, dat is de dochter. Nee, sorry,
1: de dochter. Nou, de dochter is één.
0: De jonge zus.
1: Ja.
0: We hadden afgesproken dat we dit uur kriskras muziek door elkaar heen gaan doen. Dus ik heb totaal iets anders bij me. En de aanleiding om totaal iets anders te draaien is dat Martin Fonse heeft de Edisonprijs gewonnen. Had je dat al gehoord?
1: Nee, dat is hot nieuws volgens mij.
0: Ja, voor de jazz. Nou, hij heeft een heel mooi album gemaakt. Het heet Testimony. En misschien moet ik daar straks wat meer over vertellen. En dat we eerst even wat gaan draaien van dat album Testimony.

0: Ja, Martin Fonse. Testimony. Ik vertelde bij de aankondiging al dat hij een Edisonprijs heeft gewonnen in de categorie Jazz and World. En je hebt bij de Edison heb je meerdere categorieën. We gaan ze niet allemaal doornemen, maar je hebt de echte Edison, dat is de Jazz Edison. En je hebt de publieksprijs. Ja, wel bekend. Nou, de publieksprijs, dat is natuurlijk eigenlijk een beetje een bekend geheim. Dat als je nou heel veel vrienden hebt en je bent heel goed in je social media, dan zorg je dat iedereen op jou stemt. En dan heb je kans dus dat je dan de publieksprijs wint. Dus het is eigenlijk een beetje een fopprijs.
1: Zoals Ruud Jacot bijvoorbeeld.
0: Ruud Jacot, of nou ja, er zijn er veel meer om te noemen. Maar de echte prijs is dus de Jazz and World prijs. Die heeft Martin gewonnen voor dit hele bijzondere project. Dat is een project waarmee hij vorig jaar volgens mij 2 keer heeft getoerd, zelfs door Nederland. En dan wil ik even af zijn. Maar dat project dat heette Testimony. En dat bestond uit Erik Vloeimans op trompet. Met zijn prachtige sound en het Martangi strijkkwartet. En het leuke is dat hij op een vibrandonion speelt. Dat is een melodica. Dank
1: melodica.
0: Het is een soort melodica waar je op speelt. Maar deze heeft hij speciaal laten maken. En er zit een speciaal rietje op. En hij klinkt in ieder geval een beetje als een soort kruising tussen een melodica en een bandonion. Tot zover Martin Fonse met Testimony.
1: Nou, het is zeker wel verdiend. Het is een hele bijzondere plaat. We hebben hem ook al een paar keer laten horen. Dus wij zijn helemaal voor. Ik zou graag door willen gaan met een muziek wat hier een beetje qua sfeer op aansluit. Een beetje rustige muziek. Ik ben in de laatste tijd nogal een beetje in de ambient-achtige muziek gedoken. En op onze welbekende label Ghostly International, waar we al vele artiesten van gedraaid hebben, zijn er afgelopen maand een paar te gekke releases uitgekomen, waar ik er een aantal in dit radioprogramma wil draaien. Eentje daarvan heet Hedward Pearls. En dat is weer een alias van een Poolse geborende. Die heet Jakub Alexander. Die is al vrij bekend als DJ en maakt eigenlijk al een beetje clubachtige dance tracks. Hij werkt samen met Matthew Deer. Maar hij heeft ook speciaal voor Ghost International een andere kant laten zien van zichzelf. Een ambient kant. En dat is een zeer interessant album. Het album heet, dat moet ik even opzoeken, want dat heb ik niet zo voorradig. Het staat hier. Daar kom ik later op terug. Maar in ieder geval wil ik de track draaien, Warm Ghost.

Dat was Larry Young met Monk's Dream, If, The Moon Train, Softly as in a Morning Sunrise en Beyond All Limits. Larry Young maakte 6 platen voor Blue Note. Je hoort in het laatste blok eerst Tyrone van Into Something uit 1963. Op tenorsaxofoon Sam Rivers, gitaar Grant Green en slagwerk Elvin Jones. Ten slotte Visions van de plaat Mothership uit 1969. Op trompet Lee Morgan, tenorsaxofoon Herbert Morgan en drums Eddie Gladden. In 1969 nam Young deel aan de opkomst van de fusion. Hij speelde in Tony Williams' Lifetime. En kort daarna speelde hij mee op Bitches Brew van Miles Davis. Young experimenteerde in de jaren 70 meer en meer met andere keyboards. Larry Young overleed in 1978. Nu dan Tyrone en daarna Visions.

0: Dit was Larry Young met Tyrone en daarna Visions. En dat betekende dat Groove and Grease aan het einde is. Het was een programma over classic soul jazz, samengesteld door François.
1: Gratis naar de Nederlandse Carrière Dagen. Schrijf je in op carrieredagen.nl.
2: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
3: Welkom bij een nieuwe uitzending Jazz Not Jazz. Het programma van de Concertzender dat je op de hoogte houdt van jazz met electro, singer-songwriter, funk, ambient, kortom Jazz Not Jazz. In samenwerking met het tijdschrift Jazzism deze week weer een mixtape. Dat wil zeggen een non-stop uur Jazz Not Jazz. En die kan je ook tegenwoordig beluisteren op Spotify. Dan ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz spatie Concertzender. Of je kan het vinden via onze Facebook-site. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Wibout Durkens.

I'm gonna put it on the floor.

Welkom bij de Concertzender, welkom bij het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag I Like Ike, een aflevering over tenorsaxofonist Ike Quebec. We beginnen met Mardi Gras.

Dat was Ike Quebec met Mardi Gras. Sir Charles Thompson op orgel, Milt Hinton op bas en J.C. Hurd op drums. We kennen Ike Quebec eigenlijk alleen van zijn platen op Blue Note begin jaren 60. Maar dat zijn ook hele geliefde opnames en die periode is de climax van Quebecs loopbaan. Geboren in Newark, New Jersey in 1918, was hij eind jaren 20 al actief. Hij was danser en pianist, maar maakte al snel van tenorsaxofoon zijn belangrijkste instrument. Hij speelde vanaf de jaren 40 in het swingtijdperk met onder andere Ella Fitzgerald, Benny Carter, Coleman Hawkins en Cab Calloway. Quebec was zoals iedereen natuurlijk beïnvloed door Coleman Hawkins en hij had ook iets weg van Ben Webster. Quebec nam muziek op voor Blue Note en ontwikkelde zich bij dat label ook als arrangeur en talentscout. Zo was hij bijvoorbeeld betrokken bij de ontdekking van Thelonious Monk en Bud Powell. In de jaren 50 verdween Quebec grotendeels uit beeld. Hij kampte met een heroïneverslaving. Bovendien was door de ontwikkeling van moderne jazz de aandacht voor saxofonisten uit de big band verslapt. Eind jaren 50 dook Quebec toch weer op. Alfred Lion, de baas van Blue Note, had een zwak voor hem en wilde het met het uitgeven van een serie singles voor de jukeboxmarkt wel weer met hem proberen. De singles werden goed ontvangen en vervolgens was Quebec weer regelmatig te vinden in de studio van Rudy van Gelder in Englewood Cliffs, New Jersey. Zijn serie platen op Blue Note bestonden uit standards, ballads en blues en gingen erin als koek. Helaas kon Quebec niet lang genieten van zijn comeback. In 1963 verstierf de boomlange saxofonist aan longkanker. In het volgende blokje muziek eerst Heavy Soul van het album Heavy Soul uit 1962. Op orgel Freddie Roach, op bas Milt Hinton en drums Al Harewood. Vervolgens Brother Can You Spare a Dime. Daarna met dezelfde bezetting All Men River van de plaat It Might As Well Be Spring. Beide platen zijn opgenomen aan het eind van 1961. Heavy Soul echter kreeg van Alfred Lion in 1962 wat release betreft de voorkeur. We gaan verder met de ballad Blue and Sentimental en een compositie van Quebec Like. Beide staan op de plaat Blue and Sentimental. Op gitaar Grant Green, bas Paul Chambers en drums Philly Joe Jones. Quebec speelt piano achter de solo's van Grant Green. Quebec heeft niet lang van zijn topperiode kunnen genieten. Zowel It Might As Well Be Spring als Blue and Sentimental werden net na zijn dood uitgegeven. De schoorsteen moest tenslotte blijven roken bij Blue Note. Enig sentiment zal Alfred Lion niettemin niet vreemd zijn geweest. De moderne jazzfan is hem dan hoe dan ook dankbaar. In het volgende blokje muziek hoor je zowel opname van postuum uitgegeven muziek als muziek waar Ike zelf ook gelukkig nog met genoegen op terug kon kijken. Maar nu eerst Heavy Soul, Brother Can You Spare Me a Dime, All Men River en Sentimental en ook nog Like.

0: En The Invisibles is zijn eigen project. En die Dave Okumu is een hele bekende gitarist in de Engelse jazz scene. En hij heeft onder andere samengespeeld met Finn Peters, die wij ook al vaak gedraaid hebben. Is een beetje ontdekt door Matthew Herbert, ook een bekende naam in de hippe jazz electro scene. En zijn eigen project heet dus The Invisible. En in deze band zitten verder Tom Herbert op bas en Sins en Leo Taylor op drums. Het album heet Rispa.
1: Ja, over electro jazz gesproken. We luisteren veel electro jazz in dit programma. En dat is heel vaak, komt dat uit LA, Ghostly International, Brain Feeder. Veel muziek die misschien wel door Flying Lotus bekend is geworden aan het grote publiek. Maar je hebt ook een Europees center. En dat is misschien een heel klein centertje wat in Wenen zich afspeelt. A Fine Records, rondom drie mannen, The Clonius, Sid Rim
0: en Dorian Concept.
1: En Dorian Concept, dat zijn eigenlijk volgens mij drie vrienden die bij elkaar wonen en met elkaar muziek maken. We krijgen af en toe krijgen we daar nieuws over en ik wilde twee tracks achter elkaar gaan draaien, namelijk Sid Rim die heeft ook weer een SoundCloud en dat is ook heel leuk om eens een keer te checken. Om SoundCloud, dat is een website waarop je muziek kan zetten die je misschien niet necessarily wil uitbrengen op CD, maar toch wil sharen met de wereld. Deze gast die heeft een Sid Rim heeft een remix gemaakt van een track van de Tribe Called Quest die we eerst gaan draaien. Tribe Called Quest, dit gaat over in de remix van Sid Rim en de track heet Once Again.

0: Ja, dit is een remix van Sid Rim. Met een remix van The Tribe Called Quest. Helemaal te gek gemaakt. Ik vraag me dan af hoe die los aan de rap komt. Ik denk dat hij dat toch gekregen heeft op een of andere manier.
1: Ja, ik weet het niet. Het is een oude plaat op Beats, Rhymes en Life. Dus misschien zijn die tracks al inmiddels in omloop of zo.
0: Maar wat hier mooi op aansluit in ieder geval is om toch weer even naar de overkant te gaan van de oceaan. En toch naar L.A. te gaan, waar toch die Flying Lotus scene bezig is om bekend te worden. Er is een hele te gekke track die nu aangezet wordt. En die is van Mike Gao en die heet Don't Fake the Funk.

0: Ja, dit waren de nieuwe tracks uit L.A. Onder andere Matthew David, dat was de laatste track die je hoorde. Tape 1, dat is een hele ambient-achtige plaat van Matthew David. De plaat, het album heet Disc 2. Daarvoor draaiden we Monopoly, Manifestations. De track heet Niets Deodorant, ook een hele goede titel. En daarvoor dus Mike Gao met Don't Fake the Funk. Zeg maar de nieuwe tracks op Brainfeeder en een aantal andere labels. Wat ook een aanrader is, als je nou verzamelaars zoekt waar zeg maar alle artiesten op staan, dan kunt u luisteren naar Roadkill. Dat is, die hebben al 3 verzamelalbums uitgebracht. Zoek het op internet. Dat staan 30, 40 tracks op per verzamelalbum. En dat zijn alle nieuwe upcoming LA producers.
1: Je had vorig jaar had je nog zo'n serie LA Sessions.
0: Ja,
1: dat, geloof
0: die is gestopt volgens mij. Ik kan het in ieder geval niet meer vinden.
1: Was dat ook niet Ghostly International?
0: Nee, dat was gewoon dat was het label.
1: Dat was het label en die bracht de verzamelaars uit. Dat was heel gek.
0: Ja. Maar die hadden altijd 3 trackjes. Maar dit is echt gewoon een verzamelaar vol met 20, 25 tracks. Ja. Van,
1: Leuk. Ja. Ja, te gek. Ik draaide net die track, die remix eigenlijk, van de Europese kant weer. En ik wilde eigenlijk nog iets draaien, want dat is van Sixtus Price. Ik weet niet of je dat kent. Zeg maar, je hebt die 3 gasten, Sid Rim, de Clonies en Dorian Concept. En die hebben dus nog een mat die erbij gekregen. Sixtus Price. Ik vind dat helemaal te gek. Het is ook een soort underground producer, DJ. Ik weet eigenlijk geen eens wat hij zelf speelt. Maar hij heeft een track gemaakt en die heet Samba Feeling Beans. Korte track. Hij noemt het teaser, maar volgens mij is het gewoon zijn track die uitkomt. Waarschijnlijk op dat Fine Records waar al die jongens op uitbrengen. Deze track, Samba Feeling Being This, Sixtus Price.

0: Sixtus Price hoor je, van een geweldige track. Samba Feeling Being This uit Wenen.
1: Ja, we gaan door denk ik in dezelfde stijl. Er zijn nog een aantal tracks uitgekomen. Waaronder Higher van Strange Loop en You Are

0: En dat brengt ons tot het slot van Jazz Not Jazz. We hebben nog een paar minuutjes waarin we je ook willen mededelen dat we volgende week natuurlijk weer zijn op dinsdagavond. Maar dat je ook deze uitzending en andere uitzendingen kan beluisteren op jazznotjazzradio.nl of uitzending gemist bij concertzender.nl. Ook voor meer informatie. We hebben nog één track waar we een stukje van kunnen draaien, maar Ravi Coltrane. Die heeft een hele mooie plaat gemaakt. En het slotstuk van die plaat is een stuk van Paul Motion, Phantasm. Met onder andere Gary Allen en Joe Lovano. Daarmee gaan we eruit. Ruben, bedankt. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag When Sonny Comes Marching Home, een portret van organist Sonny Phillips. We beginnen met Make It Plain.

Dat was Sonny Phillips met Make It Plain. Eddie Pathant op tenorsaxofoon, Melvin Sparks gitaar, bas Jimmy Lewis en drums Ben Dixon. Organist Sonny Phillips is geboren in Mobile, Alabama in 1936. Hij begon als pianist en zou nog regelmatig als pianist te horen zijn, maar hij is toch vooral bekend geworden als organist. Alhoewel bekend. Nou ja, dat is iets te veel gezegd hoor. Een grote naam is Sonny Phillips nooit geworden, maar liefhebbers van orgeljazz en souljazz hebben de weg naar zijn werk altijd wel weten te vinden. Zoals velen werd Phillips geïnspireerd door het orakel van de orgeljazz Jimmy Smith. Vanaf eind jaren 60 speelde Phillips met onder andere Gene Ammons, Lou Donaldson en Eddie Harris. Phillips debuteerde in 1969 op Prestige, dat zich na de glorietijd van de hardbop meer en meer focuste op soul en funk jazz. Dan waren ze bij de funky en bluesy Sonny Phillips aan het goede adres. Hij maakte 3 platen als leider op dat label. We draaien van zijn laatste plaat, Black on Black, een compositie van Phillips, Check It Out. Op tenorsax Rusty Bryant, gitaar Melvin Sparks, bas Jimmy Lewis en drums Bernard Purdy. Ook het langzame bluesnummer, The Other Blues, is van Phillips. Het staat op de debuutplaat van Phillips, Sure Enough, en u hoort op tenorsax Houston Person, Boogaloo Joe Jones op gitaar, bas Bob Bushnell en drums Bernard Purdy. Phillips was een graag geziene gast bij collega's op het Prestige label. U hoort eerst Rusty Bryant met Streaker Lean. Grant Green op gitaar, Bob Bushnell, bas, Herbie Lovell op drums. Daarna gitarist Boogaloo Joe Jones met Sunshine Alley. Grover Washington Jr. op tenorsax, Jimmy Lewis op bas en Bernard Purdy op drums. Als laatste in dit blokje gitarist Billy Butler met The Butler Did It. En op tenorsax Jerome Richardson, bas Chuck Rainey en Jimmy Johnson drums. Hier is Phillips op elektrische piano.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag, Houston, the Eagle has landed. En dat is een aflevering over tenorsaxofonist Houston Pearson. We beginnen met Soul Dance.

U hoorde Houston Person met Soul Dance. Billy Gardner op orgel, Boogaloo Joe Jones gitaar en Frankie Jones op drums. In 1969 zette Neil Armstrong voet op de maan. Louis Armstrong, verantwoordelijk voor de allereerste grote sprong in de wereld van de jazz, ja, je zou dus kunnen zeggen, ook ten gunste van de mensheid, was toen 68 jaar. Person werd toen 32. De tenorsaxofonist uit Florence, South Carolina, had al wat stappen gemaakt, vooral in de band van organist Johnny Hammond Smith. Als leider was Person nog niet zo bekend. Dat veranderde in 1969 toen Jamila een grote hit werd in de zwarte gemeenschap. Het funky jazznummer was de single van Person's zesde plaat op het prestige label Goodness. In het komende muziekblokje eerst Jamila met onder andere Sonny Phillips op orgel. Maar voordat we dat doen, eerst toch een toelichting op de andere nummers. Eind jaren 60, begin jaren 70 maakte Houston Person een serie platen in het soul jazz genre op prestige. En die waren geïnspireerd op funk, blues en gospel. U hoort dan zometeen ook Chocomotive uit 1967. Op piano Cedar Walton en een zeldzame rol op vibrafoon van drummer Alan Dawson. Daarna de Slow Blues Underground Soul van Person's gelijknamige debuutalbum uit 1966. En op dat album onder andere Charles Boston op orgel. Op het daaropvolgende funk-bluesnummer Blue Odyssey uit 1967 hoort u trombonist Curtis Fuller, baritonsaxofonist Pepper Adams en pianist Cedar Walton. De Pulpit uit 1967 met onder andere organist Sonny Phillips is duidelijk geënt op gospelmotieven. Drown in My Own Tears kent u van rhythm and blues en soul-icoon Ray Charles. Op gitaar Grant Green. En dan Houston Express van het gelijknamige album uit 1971. Person wordt ondersteund door een groot ensemble met onder andere drummer Bernard Purdy.

0: Faking Jazz Together. Conan Mokassin, wat een mooie track.
1: Ja, we gaan weer door met Hamertje Tik, onze gast van vandaag. Je produceert alleen iets voor jezelf, maar sinds kort word jij ook gevraagd om remixes te maken, geloof ik.
2: Ja, klopt. Dit is zelfs officieel mijn eerste remix.
0: En, wat is jouw eerste remix? De remix
2: die ik heb gemaakt en die ik zo meteen ga draaien. Van het duo BAM. B-A-M. Dat is een,
0: die kennen wij.
2: Ja, die kennen wij van het conservatorium. Inmiddels afgestudeerd.
0: Daar is Timmer en Tessa Jackson.
2: Ja, Tessa Rose Jackson, hele goede zangeres. En zij vroegen eigenlijk meerdere mensen voor remix. Ze hebben ook Dropmix en Uber E gevraagd en nog meer mensen. Joost de Gloppen, geloof ik. Nou, ik weet niet, in ieder geval een aantal mensen. En die remix is me goed bevallen. Dus ik heb hem ook 2 weken geleden bij Giel Beelen gespeeld. Bij in het programma Nachtegiel. Met Duo BAM zelf. Dus ik heb haar gewoon zelf...
0: En dan speelde jij drums ook?
2: Ik speelde drums en de laptop gewoon. En zij heeft dus de vocals, ik had het nummer dus aangepast. Heeft zij dus haar eigen nummer geremixed, uit haar hoofd geleerd en meegezongen. Het was erg leuk.
0: Te gek.
2: Ik kreeg alleen maar reacties over hun maskers, maar het was erg leuk.
0: Laten we hem gaan draaien.
1: Ja, laten we hem gaan draaien. Hoe heet hij?
2: Hij heet Romeo Hero.
1: Hier komt hij.

0: Romeo Hero, de remix van Hamertje Tik van de Amsterdamse, van het Amsterdamse duo is dat Bam.
1: Ik vind hem helemaal te gek. Ik ga hem niet kopen, want ik kan hem beluisteren op SoundCloud.
2: Ja, hij komt uit. Hij komt binnenkort gaan zij die remixen op een EP uitbrengen.
1: En brengen ze het eigen beheer uit of bij een label?
2: Ze brengen het volgens mij een eigen beheer uit. Maar het is ook nu al te koop op bamdeband.bandcamp.com.
1: Bandcamp.
0: Maar je hebt dus een eigen, dat is misschien wel interessant voor de luisteraars, je hebt een eigen SoundCloud-pagina waar alle tracks van Hamertje Tik te beluisteren zijn. Dan gaat u dus naar SoundCloud en dan typ je in Hamertje Tik.
1: SoundCloud.com.
2: Oftewel soundcloud.com/Hamertje Tik.
1: Te gek. Nou, ik heb iets anders gevonden, ik weet niet of jullie dat kennen. En dat kwam ik eigenlijk mee als tip... Anthony Valares, dat is een LA-DJ die voor mij ook een goede blogfunctie heeft. Omdat hij altijd te gekke tips heeft, zeg maar. En hij heeft een tip heeft hij gedaan van een groep die heet XXIIXX.
2: De naam zegt me wat.
1: Ja, ze hebben een soort van hit single, underground hit single gehad. Het heet All About You. En ik zou graag twee tracks ervan willen draaien. Halen we dat nog in de tijd? Nou, dat is misschien zonde. Dan doen we die andere track de volgende week. We gaan één track draaien, dat is dan de single en die heet All About You.

0: About You, XXIIXX was dat.
1: Ja, hele vette nieuwe muziek. Er is in december iets heel bijzonders in Amsterdam. Er wordt een speciaal festival georganiseerd rondom het instrument gitaar. Wat het bijzondere aan dit festival is, ik zou eerst vertellen hoe het heet. Volgens mij heet het Electric Guitar Heaven.
0: Ja, 2000 Amsterdam fan. Electric
1: Guitar Heaven. En kan je, weet jij de data precies wanneer het festival is?
0: Dat begint al eigenlijk iets. Het begint in het weekend van 7, 8, 9 december. Vrijdag, zaterdag, zondag. En dan de hele week die daarop volgt.
1: Wat het bijzondere is, vind ik, aan dit festival, is dat ze het gitaar als elektrisch gitaar, maar ook akoestisch gitaar als uitgangspunt nemen. En dat alle verschillende muziekstijlen eigenlijk bij elkaar gevoegd worden. Dus er is heel veel aandacht aan klassiek gitaar. Er is aandacht aan rock. En er is ook gitaar aan jazz en allemaal andere muzieksoorten waar de gitaar prominent in aanwezig is. En dat wordt allemaal ook gemixt. En ik denk dat dat ook wel de toekomst is van muziek makend Nederland, zeg maar. Dat het eigenlijk allemaal niet uitmaakt welke stijl het is. En dat het allemaal gewoon te gek is. Dus er komen heel veel bijzondere artiesten ook naar Amsterdam. Waaronder bijvoorbeeld Andy Summers. Dat is natuurlijk niet zomaar iemand. Die heeft bij de Police gezeten. En Andrew Below, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. King Crimson. Onder andere, je kan op de site kijken wie er allemaal komt. En er komen ook heel veel Nederlandse gitaristen, zoals Jan Akkerman natuurlijk, René van Barneveld.
0: Jan Akkerman gaat samenspelen met Andy Summers. En wat jij net zei, dat is heel leuk in het kader van de mix. Hij speelt dan in het muziekgebouw aan het IJ. En dat is een gebouw waar traditioneel eigenlijk alleen nieuwe klassieke of contemporaine muziek wordt gespeeld. En daar vindt een speciaal mixconcert plaats van allerlei klassieke blazers. Dat wordt afgewisseld met een duoconcert van Jan Akkerman en Andy Summers. En die ontmoeten elkaar daar. Ik geloof dat ze wel wat rehearsals gaan doen. Jack Pisters is een van de organisatoren. En die vertelt dat ze wel wat communicatie doen. Maar dat is vrij minimal. Dus het zal een hoog impro gehalte hebben. Maar dat is een voorbeeld van zo'n stijl.
1: En ik weet niet of ze openbaar zijn, hoor. Maar ze geven ook allemaal masterclasses op het conservatorium in Amsterdam. Dus daar kan je natuurlijk ook naartoe in de week overdag.
0: Dat begint op 9 december. En dan is het elke dag in de Blue Note zaal in Amsterdam van 11 tot 1 zijn er workshops. Bijvoorbeeld die van Andy Summers, die zal wel druk bezocht zijn, maar die is op dinsdag 10 december van 11 tot 1.
1: Dus hou het in de gaten. Er gaan heel veel interessante, spontane, muzikale dingen gebeuren. Waaronder een van mijn grote helden op gitaar. Die komt uit België. Die heet Philip Catherine. Dat is altijd een heel bijzonder gitarist geweest. Hij is voor mij een beetje te vergelijken met Toets Tielemans. Wat Toets op de mondharmonica doet hij op de gitaar. Het zijn natuurlijk allebei Belgen. Hij speelt in het Bimhuis, treedt hij op. En hij heeft ook onlangs een
0: 12 nieuwe, december.
1: 12 december in het Bimhuis. Hij heeft ook onlangs een nieuwe cd uitgebracht. Die heet Côte Jardin. En daar willen we een track van draaien. En die heet Misty Cliffs van Philip Catherine.

0: Ja, Philip Catherine is dit met de track Misty Cliffs van het album Côte Jardin. Dit vanwege het Amsterdam Electric Guitar Heaven, wat in rond 7, 8 december een week lang in Amsterdam in allemaal plekken, het muziektheater, het Ei, Bimhuis, afspeelt.
1: Ja, heel mooi. Philippe Catherine op 12 december. En ik wil er nog iets aan toevoegen, want er is heel veel te vinden. En dan wilde ik eigenlijk zeggen van ga naar amsterdamelectric.com en dan vind je het hele programma. Er is één act die mij zeg maar opviel. En dat is een dubbel concert in het Tropenmuseum op 8 december. En dat is van een Indiaanse slide-gitarist. Die heet Debashis Bhattacharya, als ik het goed uitspreek. En dat is een hele bijzondere slide-gitarist. Die komt daar met zijn eigen tabla-speler en waarschijnlijk een harmonium of een drone of weet ik veel wat. Hij meent het. Maar daarvoor zit iets, en dat zal jij leuk vinden, Ruben, als Louis Andries lover of misschien wel kenner. Komt een stuk van Louis Andries wordt uitgevoerd. Dat heet Hout door het Rutger van Otterlo kwartet. En daar zit onder andere bij, dan moet ik het goed uitspreken, Rafael Vanoli. Dat is de gitarist van Knalpot. Rutger van Otterlo op saxofoon, Joey Marijs op marimba en Anna Mahinovic op piano. Dus dat is volgens mij een heel leuk concert en dat is dus in het Tropenmuseum op 8 december. Tot zover de Amsterdam Electric Guitar Heaven. We gaan er nog uit met één track.
0: Ja, we gaan eruit met één track van Hamertje Tik die nog steeds bij ons zit.
2: Ja, ik ben er nog steeds bij.
0: Wat gaan we luisteren?
2: We gaan luisteren naar The Scene. Die ik samen heb geschreven met Lex Empress.
1: En dus Lex Empress was zangeres van Krakersmaak, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ja. Dit is de laatste track, The Scene. Maar eerst nog even wat huishoudelijke informatie.
1: Nou, laten we het heel kort houden, want we hebben weinig tijd over. Volgende week zijn we er weer, dinsdagavond, Jazz No Jazz. Als je uitzending wil terugluisteren of als je Joris nog een keer zijn tracks wil horen, ga je naar jazznojazzradio.nl of naar de concertzender.nl voor meer uitzendingen. Deze uitzending werd samengemaakt met Jazzism.
0: Here is The Scene.

Beste luisteraars, bij de Concertzender is het nu tijd voor Groove and Grease, het programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag de Soul of Sonny Stitt. Een eerste aflevering van een driedelig portret van tenor en alt-saxofonist Sonny Stitt. Hier is Souls Valley.

U hoorde Sunny Stitt met Souls Valley. Het verscheen op de plaat Sunny Stitt and the Top Brass in 1962. Sunny Stitt, een naam die klinkt als een klok. Een vermaarde bebop-saxofonist werd echter geboren als Edward Hammond Boutner Jr. in Boston. En dat gebeurde in 1924. Snel na zijn geboorte werd hij ter adoptie ondergebracht bij de familie Stitt in Saginaw in Michigan. Vandaar Stitt. Zelf noemde hij zich Sonny. Door criticus Dan Morgenstern werd hij ook wel de Lone Wolf genoemd. Stitt trok continu toerend door het land en speelde dan met plaatselijke ritmesecties. Met recht een van de hardest working men in de jazzbusiness. Opwindend, virtuoos en vol blues. Een harde toon en vloeiende frases. De legende gaat dat met Stitt op het podium staan het oppassen geblazen was. Hij blies je zo het publiek in. Strenge, maar rechtvaardige leermeester. De discografie van Stitt is overweldigend. De man maakte als leider meer dan 100 platen. Ook al zit er vanwege de grote hoeveelheid opnames wel eens een mindere tussen. Stitt wist toch meestal op originele wijze en op hoog niveau de bekende akkoordenprogressies van de bebop uit te wringen. Enkele hoogtepunten zijn de Sonny Stitt, Bud Powell, J.J. Johnson opname uit 1949 en 1950. New York Jazz uit 1956 en de serie platen met Barry Harris op Cobblestone en Muse. Ik heb het dan over begin jaren 70. En dan denk dan aan Tune Up, Constellation en 12. Tijdens zijn loopbaan maakte Stitt geregeld uitstapjes naar de soul jazz, waar de nadruk meer op de blues ligt. Meestal speelde die dan in Hammond-orgelcombo's. Nu eerst de orgelbop van J.T. uit 1961. Live opgenomen at de DJ Lounge. Op orgel Eddie Baster. En Stitt werkte vaak samen met de populaire tenorsaxofonist Gene Ammons. Als die tenminste niet in de gevangenis zat. Je hoort hier New Blues Up and Down uit 1961. Een revisie van hun hitje Blues Up and Down uit de jaren 40. Daarna Shovel Twist, verschenen op Soul Summit in 1962. Op het orgel Brother Jack McDuff. McDuff is ook aanwezig op Sunday, dat in 1963 verscheen op de plaat Soul Shack. En als laatste in dit blokje muziek de ballad My Mother's Eyes uit 1963. Let op de bijzondere gospelachtige rol voor organist Charles Kinehart.

Dat was Sunny State met JT, New Blues Up and Down, Shuffle Twist, Sunday and My Mother's Eyes. Vanaf midden jaren 60 legde State zich tijdelijk op populaire genres toe. Hij maakte zelfs een Latin jazzplaat. Trouwens een beetje middelmatig hoor. Ook speelde hij Broadway tunes. Broadway Soul. U hoort nu If I Gave You van de plaat Broadway Soul. Daarna het backbeat heavy soul nummer Sneaking Up To You uit 1966 met onder andere tenorsaxofonist Bunky Green. Vervolgens de jazz funk van Big Bad Henry uit 1974. Het staat op de plaat met de vreeswekkende titel Satan, waarop Roland Hanna elektrische piano speelt. Als laatste in deze uitzending de Slow Blues Going Down Slow uit 1972. Hierop de befaamde moderne jazzbroeders, trompetist Thad Jones en pianist Hank Jones.

0: Dat was Sunny State met If I Gave You, Sneaking Up to You, Big Bad Henry en Going Down Slow. U heeft geluisterd naar Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linde.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom bij de zomereditie van Jazz Not Jazz Radio. De komende weken is het zomerreces en speciaal voor die weken hebben we een non-stop mix samengesteld met de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van jazz met akoestiek, electronic, hip-hop, singer-songwriter, kortom Jazz Not Jazz. Op Spotify kun je de zomereditie van wel liefst 13 uur ook beluisteren en daarvoor ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz Radio. Of je luistert naar de Concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Samenstelling en presentatie Ruben van Roon en Wiebo Durken.

Zero. One. L-O.

National Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz National Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel liefst 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je vragen of wensen, dan kan je die mailen naar jazznationaljazzradio@concertzender.nl.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag Sunny en Danny. De tweede aflevering van een driedelig portret over alt- en tenorsaxofonist Sunny Stitt. Vandaag de langdurige samenwerking van Stitt met organist Don Patterson. We beginnen met Tune Up.

Je hoorde Sunny Stitt met Tune Up, een compositie van Eddie Cleanhead Vinson. Meestal per abuis, toegeschreven aan Miles Davis. Op tenorsax Sunny Stitt, Hammondorgel, Don Patterson, gitaar Grant Green, drums Billy James. Sunny Stitt was een van de meest productieve saxofonisten van zijn generatie. Hij maakte niet alleen ontzaglijk veel platen, maar toerde ook continu. Veelal reisde de zogenaamde Lone Wolf alleen en trad dan op met lokale helden. Soms speelden die muzikanten in de toentertijd populaire orgelcombo's. Zo leerde Stitt bijvoorbeeld organist Eddie Buster kennen in Chicago. Ook speelde hij met brother Jack McDuff. Een bijzonder goede klik had Stitt met de organist Don Patterson. Het is onduidelijk hoe de twee elkaar hebben ontmoet. Waarschijnlijk kwam Stitt de organist tegen in diens geboortestad Columbus, Ohio, of in Organtown, Philadelphia. Het zou ook kunnen dat Stitt Patterson's debuutplaat op Argo gehoord had in 1962. In ieder geval begonnen de twee in dat jaar een samenwerking die zou duren tot het einde van dat decennium. Patterson vormde een strak duo met drummer Billy James, die in deze aflevering op alle platen met Stitt aanwezig is. Beiden waren smaakvolle en pittige bluesspelers en begeleiders en konden ook goed overweg met bebop. Perfecte begeleiding dus voor de vermaarde Stitt. Meestal was Paul Whedon uit Indianapolis de gitarist van dienst. In het komende blok eerst, jawel, de Italiaanse smartlap O Sole Mio. Stitt's licht swingende versie staat op de Argo LP Feelings uit 1962. Daarna Put Your Little Foot Right In, uitgegeven op de jazzland plaat Low Flame uit 1962. Vervolgens schakelen we een tandje lager met de langzame blues My Blue Baby van het album Shangri-La uit 1964. Als laatste in dit blok Soul People van de gelijknamige plaat op Prestige uit 1965. Hier hoor je ook Booker Irwin op tenorsax.

Dat was Sunny Stitt met O Sole Mio, Put Your Little Foot Right Out, My New Baby en Soul People. Gaan we verder met het funky Nightcrawler van de gelijknamige plaat uit 1965. In die jaren was Don Patterson inmiddels ook productief als leider op het Prestige label. Het sprak voor zich dat Stitt af en toe een partijtje meeblies. Je hoort 42635, een compositie van Stitt, verschenen op Patterson's People in 1964. Daarna funk in driekwartsmaat van het album Funk You uit 1968. Naast leider Don Patterson, natuurlijk Billy James en Sunny Stitt, als mede alt-saxofonist Charles McPherson en gitarist Pat Martino. We sluiten de uitzending af met de welbekende Disney-tune Someday My Prince Will Come. Dat verscheen op The Boss Man in 1966. Je hoort Sunny Stitt's ideale orgelcombo met Don Patterson en Billy James.

0: Dat was Sunny Stitt met Walk On By, St. Thomas, Barbecue Man en Turn It On. Dit was Groove and Grease, het programma.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

The Past is History. Je hoorde Jungle by Night van een nieuwe album Hidden. En wat een fantastisch album is dat. En tevens ook de opener van een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism presenteren we wederom een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. We openen dus met Jungle by Night. En wie dat nog niet kent, dat is een sensatie. Afgelopen jaar enorm veel gespeeld van Lowlands tot en met North Sea Jazz. Je kan ze bijna niet ontlopen als je in het festivalseizoen een beetje bijgehouden. Het is een Amsterdamse afrobeatband van jonge gasten van 17 tot 24 jaar. Hebben een nieuwe plaat gemaakt die niet alleen afrobeat is, maar eigenlijk de afrobeat ook weer uitgediept hebben en vermengd hebben met funkstijlen Oost-Afrika, West-Afrika en daar allemaal te gekke tracks meegemaakt. En zelfs, zoals je op de achtergrond hoort, Indonesische geluiden aan toegevoegd. Je hoorde dus The Past is History. We gaan twee tracks draaien in het komende uur dat nog meer wereldmuziek bevat. En de titels van die tracks zijn Dawn en Ethiopino.

Je hoorde de single van Jungle My Night, Ethiopino, van het fantastische album Hidden. Ga dat checken. Je hoorde twee andere tracks daarvoor nog. Die heette Dawn en openingstrack van dit programma. Dat was The Past Is History. We blijven even in Afrika, want er is een heel leuk album uitgekomen van Francis BB. Dat is een verzamelalbum en dat heet African Electronic Music 1975-1982. Dat klinkt heel obscuur en dat is het ook. En dat klinkt zoals je op de achtergrond gaat horen. De track die we nu gaan draaien van het album, dat heet New Track.

Sepasa hoorde je, een Nederlands-Marokkaanse band Kasbah. Fantastische band, hebben een nieuwe album gemaakt. En dat heet Sotva. En misschien ken je dat, ze hebben in Marokko een grote nummer 1 hit gehad. En hadden ook een aantal tracks die soundtrack waren voor de film De Pizza Mafia. Hele energieke band die het heel goed doet in Noord-Afrika dus. En vermengt dat met West-Europese muziek. En zo klinkt dat Sotva. We gaan nog een track draaien van het album. En dat heet 20 ans.

Wat een prachtige stem heeft deze zangeres toch, Boeika. Je hebt misschien gehoord dat het jazzfestival in Den Haag de stekker eruit heeft moeten trekken nog überhaupt voordat het kon beginnen. Naar verluid omdat er te weinig kaarten al in de voorverkoop waren verkocht. En wat is het jammer dat de jazzfestivals in Den Haag na het vertrek van Noorse Jazzfestival eigenlijk niet meer willen lukken. Wat wel al heel hard bezig is, dat is natuurlijk het Noorse Jazzfestival. Zowel in de promotie als in de voorverkoop zijn ze al heel druk bezig. En de dame die je zojuist hoorde zingen, Boeika, die komt daar ook. Ik heb mensen gesproken die haar live hebben gezien en die optredens schijnen fantastisch te zijn. Dus ik kijk daar naar uit. Ze heeft een nieuw album gemaakt en dat heet NPL. Je hoorde net een stuk, het heette Bolber. En we gaan nog twee stukken draaien van het album en dat heet Nostalgias en Oro Santo.